kijkt. Wie houdt die wind vast in zijn sterke hand en spreekt met gezag oor tijd en ruimte uit. Wie ben die waters in een kleedzaam vast?

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: Like what we play?
1: Yes! Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
2: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: You're listening to My Radio.
1: Ako for next punkte viesni, want is altijd bij mij. GMR Life.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net een gebreekte hart, een moe ziel, die stil vrees dat genade dal komt.